Reinhard Fendrich, om en aume en vo zijn mutiams du faunse kun macho macho in een canzon del 1988 pie e shonglaiti de devaun curontons. Ju a un impermissa dis WhatsApp ju prelegge fegbudgen a sursaisa festivesha Jael Alik indisch ons de cor les gratula tot bien divisa fai in BD e lai i bain kuntai carselitz de schluein onda Evelyn. Allu aun in zekon, nus gratulaine nossa figlia Martina Lorez Casanova de Valrain de tut cor sin il 42 avel natalezi e divijain vina von buona sanadat e bia bi e bien. Un grazie per tut che ti fas per nus. Era gratulan Linus als jubilars de Vrin, Renata Caminada, Kurdinke Wietzel, Franco Caminada e Marco Pelican. Scha e vus leis gratula via messaggi WhatsApp, la numera è 079-200-70-07, 079-200-70-07.